0: kinderwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
11: De nieuwe JND-app.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Dit is Radio DND. Elke dag,
4: jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 3 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Totdat onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En piraten uit Somalië hebben een vrachtschip dat ze in april hadden gekaapt vrijgelaten, samen met de 17 bemanningsleden. Al die tijd is de bemanning aan boord gebleven, terwijl de piraten het schip gebruikten als hun uitvalsbasis bij andere kapingen. Voor de vrijlating is losgeld betaald. Hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
7: Fair enough.
6: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Vodafone.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

0: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat Westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In Assen is een treinpassagier opgepakt. Hij had gezegd dat hij meerdere bommen in de trein had geplaatst. De politie zette het station af en deed onderzoek met een explosievenverkenner. Maar in de trein werd niks gevonden. Treinen op het traject tussen Assen en Groningen kunnen gewoon weer rijden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: reizen.nl/business.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
11: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld.
15: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
2: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
18: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven.

0: zij.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet van Roosje.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij het blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Hij heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website zegt hij dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt in februari weer door te kunnen met zijn tournee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Iedere werkdag.

0: La, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijden weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitse Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. Het is afgedaan bij ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNR in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november FNR Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je op? En ook nog twee rechte handen?
5: Kom.

0: DVZ Aannemersbedrijf uit Bokstel zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede rest.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
6: 7 uur.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. Dat is over de AP Nieuws op Radio JND.
9: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
3: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Dus eruit!

in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
4: Grintkeizer.nl.
3: Siergint en marmerstoonvloeren, ook voor uw paleis.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Snackbar van Hamsvoort, aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Wie van Elektra houdt?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
10: En komt werken bij Van Lieshout.
12: Bedrijfs- of persoonauto?
13: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
13: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
13: Industrieweg 27 in Oorschot.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Dit is
3: Radio DND.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorde. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mooi.

0: weekend van J&D.
1: Alex Strijders, een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
1: Het is zaterdag, het is de hoogste tijd geworden voor de worstenbroodeditie van de J&D ochtendshow. Met zometeen Samuel Welten.
2: Bij J&D hoor je het.
1: Maar eerst zie je Monique Smit.

0: Je moet weten, een jaar of vijf geleden hebben wij ooit als Radio JND een talentenjacht georganiseerd. Een soort JND Got Talent. En daar was ook bij betrokken een piepjonge Samuel Welten. Niet wetende dat deze jongen uitgroeide tot een man. En niet alleen tot een man, maar ook tot een regelrechte superster. En je hoorde zojuist de plaat waar het ooit allemaal mee begon. Echte liefde is te koop.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

zaterdagochtend. Die de kledder, of die de geschiedenisboeken ingaat als de 12e september 2026. Pak even de cijfertjes erbij. Het betreft vandaag level 1774. Helemaal uitgesplitst, de preciezere cijfers. Het is de 7e jaargang, nummer 7 van de J&D Ochtendshow. En de vaste luisteraars die iedere zaterdagochtend stevast rond 8 uur een radio afstemmen op Radio J&D. Die weten wat er gaat gebeuren. We doen het alweer al 6 jaar. Iedere zaterdagochtend een tsunami aan worstenbrood. De deur uit gooien. Letterlijk en figuurlijk bij onze worstenbroodbakker Willy in Udenhout. Dat gaan we ook deze ochtend. We doen ook deze ochtend kun je gewoon weer 25 worstenbroodjes winnen. Vers gebakken door Willy himself. Vanochtend vroeg. Wat je daarvoor moet doen? Ik ga het je zo meteen vertellen. Iets na 8:30. Natuurlijk hebben we ook de vaste ingrediënten. Zo is daar omstreeks 9:45 natuurlijk een dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijde,

mogelijk open te zetten. Bij deze. Het is weer geschied. Dus kom maar op. Laat ons eventjes weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze zaterdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren, waar je ook bent dus. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Kortom, dan heb je een machtige communicatietool in je broekzak zitten. Nou, en als je de app niet op je telefoon hebt staan, dan is er altijd nog gelukkig de WhatsApp 085-760-9936. En zometeen gaan we terug naar de jaren 90 met Peter Andre.

0: Muziek uit de jaren 90 van een man die een wasbordje op zijn buik had. Zo groot als heel best volgens mij. Je hoorde Peter en Dre.
1: Hashtag J&D staat aan.
0: Mysterious Girl en daarvoor Rutger van Barneveld. Ja, de man in kwestie heeft ook een wasbordje. Alleen dat zit iets wat verborgen volgens mij. De zwoele zomernachten. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. Dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bent. En app dat eventjes door. Schijnt handig te zijn. Zeggen ze hier op de administratie. Geen flauw idee waarom dat het handig is. Ogen geloven op hun blauwe ogen. Hey, J&D staat aan in Litooien. Verder in Oosterwijk, Halsteren. J&D staat ook aan in Middelbeer, Oorschot, Dongen, Helmond. Bij Peto Bouw en Timmerbedrijf. Verder staat J&D aan in Bergijk, Volkel en in Nuenen. Dat dus. Dan ja, Frank de Wit. Hij staat weer hier aan de denkbeeldige stamtafel in de studio aan een bakkie koffie. Voorovergeleund een beetje bij te komen van een zware nacht, denk ik zo. Hij zegt gefeliciteerd met RKC gisteravond. Nou, dankjewel Frank. Verder gaat hij vandaag onderweg richting Duitsland. Ze gaan inkopen doen en gezellig eten. Dat dus. Ook de mannen van Cies zijn erbij uit Schijndel. De specialisten in interieurspuiten. Ook zij staan aan de denkbeeldige stamtafel als het erover gaat. En dan hadden we nog een berichtje binnengekregen van Frank. En die schrijft ons het volgende. In Sint-Oederode staat hij aan in de varkensstal. Nog een paar dagen werken en dan is het lekker vakantie. Dan krijg je met z'n allen de groeten van Jeroen. Dan Annemijn Geurs uit Morgen. Mariapeel. Die moet weer noodgedwongen naar ons luisteren dankzij haar collega Marielle in het ETZ in Tilburg. Theo van Opijnen uit Ude, die is er ook bij. Zijn werkmaat Björn bij Van der Gaag beplatingen uit Helmond, die is jarig vandaag. Erg dat wij iets van Frankie van Etten kunnen draaien.

0: Onze Baffer de Tijd. Die doen iedereen de groeten van ROV Tech in Valkenswaard. En ze zouden heel graag die plaat willen horen van Mike Versteeg. De hartslag van je heupen.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. RaymondHermans.nl.
3: De nieuwe J&D.

0: De drie J's, je zit in mijn hoofd op deze zaterdagochtend. Iets na 8:30.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: Justum, dat is hetgeen waar je op dit moment naar luistert. Tot 10:00 deze ochtend. Verder vandaag uiteraard Erik Kerkhoff. Weekend van J&D. En dat weekend van J&D wordt verlengd met om 12:00. Koen van der Vorst, Bart Smits en Peter komt ook nog voorbij. En de non-stop editie van de JN30. Maar de vaste luisteraars van de ochtendshow op zaterdagochtend, die weten wat er op dit tijdstip staat te gebeuren. De vraag der vragen. De vraag die jou eventueel kan geleiden richting niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Nee, maar op de Bourgondische manier. 25 worstenbroodjes.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Vers gebakken door onze Willy in Udenhout. Ze heet daarom ook Willy's worstenbrood. Dat dus. En de vraag die wij stellen is meestal makkelijk. Daar heb je geen universiteit voor nodig om het antwoord te weten, zullen we zeggen. Een beetje kennis, algemene kennis. Je moet van sport houden, zeker van voetbal. Dat zet je wel meteen op een voorsprong. Zeker ook de vraag voor vandaag. De afgelopen donderdagavond was een bizarre avond voor wat betreft de Champions League. De wedstrijd Fenerbahçe tegen AS Roma. De trainer van Fenerbahçe, Ismael Kartal, die kreeg een fles op zijn hoofd. Dat gebeurde door een supporter van Fenerbahçe.

0: De tweede man eigenlijk achter Kartal. En laat dat nou een Nederlander zijn. En de grote vraag is, welke Nederlander is dat? Ja, wat kunnen we zeggen over de man? Vorig jaar was je nog trainer van FC Dordrecht in de keukenkampioendivisie. Hij heeft ook FC Den Haag getraind. Dat ging nou niet dat je zegt van, hè, dat gaat lekker. Maar hij staat dan in één keer wel aan het roer van Federer Bartsch. Wie is dat? Wie bedoelen wij? Ik zou zeggen, kom maar door met de antwoorden. Wie staat momenteel als interim trainer aan het hoofd van Federer Bartsch? Kom maar door met de antwoorden via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Wie staat komende maandag, als we de krant mogen geloven, als interim trainer aan het hoofd van Federer Bartsch, de Turkse topclub? 085-760-9936.
1: JND. Wakker met een worstenbroodje.

0: Stiekem heb je mee zitten zingen, mee zitten fluiten met dit nummer. The Love Generation van Bob Sinclair. Hey, het is 9:15 geweest. Radio JND, daar luister je op dit moment naar. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag start plaatselijk grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking. Al vrij snel schijnt de zon, is het overal droog en vanmiddag 22 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig van kracht. Vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht, als de Kennedy-mars van de Langstraat bezig is, met al die lopers, dan volgt er wel wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg en kan er nog wel een bui voorkomen. Maar af en toe schijnt ook de zon en het is nou, een lekkere 20 graden, dat eigenlijk dus. En na het weekend is het tijdelijk wat warmer. Met maandag flink wat zon. Ook dinsdag temperaturen rond de 24 graden. Hey, wij zijn op zoek naar een naam voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. Op zoek naar een naam van een man die vorig jaar nog trainer was van FC Dordrecht in de KKD. Was het ooit ook bij FC Den Haag, was een succesvol spits, onder andere voor Feyenoord. En aanstaande maandag zit hij als interim hoofdtrainer op de bank bij Fenerbahçe. Wie bedoelen we? Kom maar door met zijn naam. En wie weet gaan we jou bellen over omstreeks een goed half uur. En als we jou bellen, dan heb je een portie worstenbrood te pakken. 25 stuks. En de enige voorwaarde die er wel is, dat zeg ik er wel eventjes bij. Als je de worstenbroodjes vindt, dan mag je ze vandaag gaan halen. Want dat alleen garandeert een versheid.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
2: Jouw Nederlandse.

Volgens zijn Instagram-account was Stef gisteren exact 15 jaar getrouwd. We hadden dus een goede reden om deze plaat van hem te draaien. Maar de titel was niet helemaal toepasselijk volgens mij. Ik wil vrij zijn. En voor Stef Ekkel kon je luisteren naar Jeroen van Zelst. En deze week scoort hij bij ons, bij Radio JND. De succesgeit. Met Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Hey, tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat uur gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. De worstenbroodjes kun je alleen maar winnen als je de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoordt. En deze vraag gaat nog een keer herhaald worden, mocht je hem gemist hebben. Het heeft allemaal te maken met de interim trainer van Fenerbahçe in Turkije. Turkse topclub. Hey, wat we ook hebben is de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En we hebben fijne muziek om de zaterdag te vieren.

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. Het was over de AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Home is where the heart is.
9: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
8: Rijkers Haarden.
9: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
10: Vier nog één keer met mij de zomer.
11: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoesgroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
12: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
14: Wij zijn verhuisd.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Hoe fijn zou het zijn om wakker te worden met vol en langer haar. Harbor Beauty maakt het waar.
2: Met luxe hair extensions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg.
1: Harbor Beauty.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
4: JND. Dit is de JND Zaterdag.
5: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
4: Het weekend
5: van JND.
6: Een hele goede morgen.
4: JND. Willem Bakker.
6: En van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze zaterdag. Zo meteen Jury Plezier, maar eerst zijn hier Tony en Robert van Hemert. Yeah, yeah.

Plezier met Paradijsje. En voor Jury Plezier muziek van Donnie samen met Robert van Hebert. De Visser met Fred. En dat samen vormt het begin van uur nummer 2 van de J&D Ochtendshow. Op deze Worstenbrood zaterdag, de 12e september 2026. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Hey, de Worstenbroodvraag voor vandaag. Mocht je hem gemist hebben, hier komt hij nog een keer. Het heeft allemaal te maken met die bizarre Champions League wedstrijd afgelopen donderdag. Fenerbahçe tegen AS Roma, waarbij de trainer van Fenerbahçe, Ismael Kartal, een fles naar zijn hoofd gegooid kreeg. En hij diende daarom ook gelijk zijn ontslag in. Ja, er zat Fenerbahçe zonder trainer, maar ze hadden als assistentcoach een Nederlander op de bank zitten. En hij neemt nu het roer over. En het meest bizarre is wel dat deze man in kwestie vorig jaar nog trainer was van FC Dordrecht.

topclub is hij interim hoofdtrainer. Wie bedoelen wij? Naar welke naam zijn wij op zoek? De man in kwestie was ooit een groot spits van het Nederlands elftal. Ook van Feyenoord. En zal ik eens vertellen, hij heet Dirk van Voren. Nou, kom maar door met de antwoorden via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Op het spel staan 25 worstenbroodjes. En als jij in de loop van deze ochtendshow gebeld gaat worden, ja, dan heb jij de worstenbroodjes gewonnen. De spelregel is wel, als je gewonnen hebt, dan mag je vandaag nog richting Udenhout om ze al daar op te gaan pikken, want dat alleen garandeert de vers.

0: WhatsApp 085-760-9936. Ik neem je eventjes mee. Uiteraard de naam van een oud voetballer zie ik veelvuldig voorbij komen. De naam van een oud voetballer, ooit actief voor Feyenoord, Fenerbahçe, en thans is hij de interim trainer van Fenerbahçe. Heeft een enorme carrièresprong gemaakt. Vorig jaar was hij nog trainer van FC Dordrecht in de KKD. Wie is deze man? Je hebt ongeveer nog een minuut of 10 de tijd om deze naam aan ons door te appen. Verder ook de hashtags. Blijf deze ook gewoon sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert naar ons. En doe het als volgt. Hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment naar ons luistert. Waar je op dit moment bivakkeert. App dat eventjes door. Zo krijgen we appjes onder andere vanuit Mierlo. JND staat ook aan in Herpt, in Veldhoven, Uden, Sint-Oederode. Almkerk, Eindhoven, Schijndel, Helvoort. Glenn Kerskus die stuurde ons een appje vanuit Heemstede. En ik zag zojuist, even kijken, Monique Heesels. Mensen die meeschrijven met een dubbele E en een dubbele S in het midden. Die heeft ons aanstaan in het altijd mooie en gezellige Vlijmen. Dan een kleine bloemlezing van de overige zin en onzin welke ons toegestuurd wordt via de JND-app en de WhatsApp. De Metselvereniging voor behoud van een stukje contant geld in moeders portemonnee. Die is momenteel druk aan de slag in Oosterwijk. Timo die meldt, ons radioke staat weer op bakkertje hier ook. Zoals iedere zaterdagochtend, als Van Beuden zei. Frank van Hemert uit Oud-Gastel, die luistert weer mee in zijn heilige koe, zijn auto, onderweg naar de Shell in Moerdijk. Weer een dagje peutstoken voor heel autorijdend Brabant, zo schrijft hij ons. En dan bij Pellethandel van Ooijen in Os, daar staat JND altijd aan. Alle JND-luisteraars die krijgen de groeten van Marcel en Tim. En ze willen heel graag Ferry de roze flamingo horen van Tim Schalks. Nou, je komt er zo aan, heren, maar eerst nog eventjes het volgende.
1: De JND Inbox.
0: Men zegt wel eens, de humor die ligt op straat. Nou, bij ons komt het gewoon binnen via de inbox. Een JND-ochtendshow-waardige mop die hebben we mogen ontvangen van William Horvers. En die komt, zoals hij zelf omschrijft, uit het mooie 013 Tilburg dus. William die stuurde ons het volgende. Wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel? Dus wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel? Beide komen uit een warme streek.
2: Maar Willem, wat doe je nu?

0: Raymond Herbals met Ons pakken ze niet. En we hadden ook nog Gisby de wereld aan.
1: We werpen een blik in de J&D-inbox.
0: Wat is er binnengekomen via de app van J&D en of de WhatsApp?

0: Amsterdam. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op
0: debrug.eu.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
10: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
11: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.

0: De man die het liefste een lekkere schnitzel eet. Ik heb het over Jannes. Je hoorde hem het laten. Aan het begin van het laatste half uur van de ochtendshow. Het is even na 9:30. Zometeen in dit laatste half uur van de ochtendshow onder andere de verjaardagskalender met daarop een paar illustere namen. Onder andere een singer-songwriter die je eigenlijk nooit hoort op Radio J&D. Hij staat wel op de verjaardagskalender, dat wel. Ook is de oud-frontman jarig van de SGP. De man in kwestie die zat een behoorlijke tijd in de Tweede Kamer namens deze partij. Als fractievoorzitter. En ook is vandaag Steve Sweet jarig. En deze man die is wereldberoemd in Nederland onder zijn pseudoniem. En het is een van de toonaangevende mannen van de hardcore uit Den Haag. Nou, wie zou dat zijn? Je gaat het allemaal horen zo bij ons al hier in de J&D Ochtendshow.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Maar we hebben eerst een andere belangrijke plichtpleging. Wij gaan overschakelen naar Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Jeffrey. Jij bent al vroeg uit de veer op deze zaterdag.
3: Ja, dat klopt. Met kinderen dan gaat de wekker voor het vroeg, hè?
0: Ja, moet je de wekker zetten of zijn de kinderen jouw wekker?
3: Dat zijn de kinderen.
0: En hoe oud zijn ze?
3: Mijn dochter is 8 en mijn zoontje is 7 maanden.
0: Oh, 7 maanden. Dat is, dan zit je nog in de fase van flesjes geven en luiers verschonen.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Ben je er alweer een beetje aan gewend?
3: Ja, eigenlijk vrij snel weer, ja.
0: Vrij snel weer. Nou, mooi man. Hey, en wat doe je normaal gesproken in het dagelijks leven?
3: Ik ben elektromonteur.
0: Elektromonteur. Jij bent van de plusjes en de minnetjes.
3: Ja.
0: En de goede kleur op de goede kleur, zeg maar.
3: Ja, kleur op kleur, hè.
0: Kleur op kleur. Hey, maar vandaag heb je vrij en je luistert naar Radio J&D. En als het goed is, Jeffrey, mag ik jou naar Udrout sturen.
3: Oh, dat is heel mooi.
0: Maar je moet wel even antwoord geven op de vraag die ik je ga stellen. Wie is de interim trainer van Fenerbahçe?
3: Dirk Kuyt.
0: Ja, Dirk Kuyt. Helemaal goed. Ja, eigenlijk wel die man heeft een carrière move gemaakt. Niet normaal eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Vorig jaar nog trainer van FC Dordrecht in de KKD. En nu in één keer op de bank bij Fenerbahçe als interim. Bij een Turkse topclub die in de Champions League speelt. Het kan verkeren.
3: Ja, zo is het.
0: Daar is het. Hey, ik zou zeggen, ga lekker naar Udo. Doe Willy van ons de groeten. En geniet lekker van je 25 worstenbroodjes.
3: Ja, top. Dat gaat helemaal goed komen. Hartstikke bedankt.

0: Vandaag en voor Frank Verrette kon je luisteren naar Senna samen met Sven Versteeg. En vuurwerk. En toen was het weer de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag, die heet 12 september. Wat gebeurde er op deze 12e september door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1944. In Limburg begon toen de bevrijding van Nederland op de 12e september. Noordbeek wordt als eerste gemeente van Nederland bevrijd door de geallieerden. En Noordbeek is de zuidelijkst gelegen Nederlandse plaats. Dan in 1963 op de autosalon in het Duitse Frankfurt presenteerde Porsche de Porsche 911. De sportwagen wordt wel eens gezien als de beste van de 20e eeuw. En hij wordt nog steeds gebouwd. Even wat technische details. De 911 die heeft een 6-cilinder boksenmotor die achterin is geplaatst. Dat dus. Dan in 1990 tegen België speelt het voetbalelftal van de DDR zijn allerlaatste interland uit de geschiedenis. In Brussel werd met 0-2 in het voordeel gewonnen van, door de Oost-Duitsers dus. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Steve Sweet tegen. En deze man die is eigenlijk toch wel bekend geworden onder zijn pseudoniem. En dat is de Dark Raver. En deze Dark Raver, ja, hij begint een beetje op leeftijd te komen. 59 wordt hij vandaag. Kees van der Staaij, die is ook jarig politicus van de SGP. Hij zat namens deze partij vanaf 1998 tot en met 5 december 2000. Wat staat hier nou in? 2015. In de Tweede Kamer namens deze partij dus, de SGP. Kees van der Staaij, hij viert vandaag zijn 58e verjaardag. En dan Tim Knol, die is ook jarig. Een Nederlands singer-songwriter. 35 wordt hij. En dan een man, helaas, die niet meer onder ons is. Maar zijn muziek leeft nog steeds voort. Zijn naam is Barry White, de Amerikaanse soulzanger. Hij is overleden in 2003. En bij leven en welzijn had Barry White vandaag 82 jaar geworden.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

waar het eigenlijk allemaal mee begon bij je. Met Vincent, of voor Vincent. Hiermee brak hij door, de dromendans. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Op deze zaterdag, de 12e september, we gaan ruimte maken voor het weekend van J&D. Het weekend was al bezig, maar zo meteen gaan we het vervolgen. Na 10 uur, natuurlijk met Erik Kerkhoff. Verder, uiteraard na 12 uur, Koen van der Vorst. We hebben Bart Smits. Peter komt ook nog voorbij vanmiddag. En mocht je gisteren de J&30 gemist hebben, geen nood. Vanaf 6 uur is de non-stop versie te horen van de leukste en de gezelligste hitlijst van Brabant. Even wat betreft de ochtendshow. Morgenochtend dan slaan we eventjes een beurt over. Slapen we uit. En bij Leveren Welzijn dan melden we ons komende maandag weer, als het weekend voorbij is, vanaf 7 uur. De J&D Ochtendshow. Een van de laatste platen in dit uur, dat is er eentje van René Leblanc. Ik wens je nog een heel fijn weekend en veel plezier zo meteen met onze Erik.

0: u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.

0: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en twee gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
6: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
7: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
10: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Kriskos Amsterdam. Man, Tabitha en Busy. En hij is van mij.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, wat goed dat je luistert naar het weekend van J&D. Willem zo net nog op de radio. En vanmiddag is er nog Koen. Hebben we natuurlijk Peter die voorbij komt. En Bart. En natuurlijk de JN30 non-stop. Nou, dat belooft nog een hele mooie zaterdag te worden. Voor nu neem ik je mee tot 1:30 met daarin Monique Smit, Gerard Joling, Marco Borsato en Damien van Os. Nou, dat is nog maar net het begin. Dus wat mij betreft blijf je hangen. Ik heb eerst Frank van Weert. Dat is trouwens ook een fijne single die heet...

Niet naar huis, je hoorde Monique Smit op Radio J&D. Fijne single van een hele grootse zangeres die inmiddels weer de kermis in de benen heeft. Ja, dat is voorbij, gelukkig maar. Ik neem je mee terug naar een hele oude single van Gerard Joling.

0: Ja, lekker. Hard to Get, de nieuwe single voor Damien van Os, die natuurlijk met de diamanten ring ineens in de hipparade stond. En ja, lekker, lekker, lekker. Dit is Radio J&D met straks Joey Nicolai. Ik zie de drie J's. En hebben we ruimte voor Marco Schuitmaker? Ja, dat kan best. Wat zou ik daarvoor moeten doen?
1: Radio J&D. J&D.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainer-nederland.nl. Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders?

0: Truckspecialistbrabant.nl. Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18, grill en
2: bar. Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
7: Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
11: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
12: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: goede single van Joey Nicolai, Tinto de Verano.
1: Het weekend van J&D.
0: Vandaag is plaatsen de grijze opgestart met wat nevel, mist en laaghangende bewolking. Al vrij snel schijnt de zon vandaag. Is het overal droog en vanmiddag wordt het zo'n 22 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig van kracht. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in de eerste instantie behoorlijk regenachtig. In de middag trekt de regen weg. Kan er nog een bui voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 graden. En na het weekend is het tijdelijk wat warmer met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig en later in de week zou het zomaar wat af kunnen koelen. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb nog een weekje vakantie, zo'n midweekje. Dus het zou leuk zijn als het in elk geval droog is. Dat vind ik eigenlijk meer dan voldoende.

Brussel op Radio J&D. En Chance, is dat muziek waar jij van houdt? Absoluut. Wil je alles weten over Radio J&D? Check onze website www.radiojnd.nl. En hou de socials een beetje in de gaten. Dit is Elvis Presley. You look

0: Het bijzondere aan dit liedje is dat ze dat nooit samen hebben gezongen. Maar het heeft wel een gezamenlijke hit van Tino Martin en Anouk. En voor je het weet hoor jij op Radio JND. En gisteren heb je natuurlijk geluisterd naar de JN30 met Koen van der Vorst. En net voor 6 uur hoorde je de gloednieuwe successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet...

je bent op Radio J&D en wat liefde is. Weet jij wat liefde is? Of is het alleen maar gissen? Hey, welkom bij Radio J&D. Het is jouw Nederlandse dag. En weet je wat leuk is? We hebben binnenkort een feestje te vieren 21 november in Aqua Best. Het J&D Winterfestival. Ben jij er ook bij?

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Wie van Elektra houdt?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh? Wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grintkeizer.nl.
7: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Pompstation Shell. Van Dijklaan 1 in Waalre.
5: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag, waarop de trein was gebotst, en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. Het is over de AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vastkomen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.

0: een echte hartebreker, Emma Heesters.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, die je graag meeneemt tot een uur of 12. En natuurlijk hebben wij nog een hele mooie zaterdag van de boeg met Koen van der Vorst, Bart Smit. En natuurlijk Peter en de J30 non-stop. Dat is jouw zaterdag. Dat is de zaterdag van de Radio J&D. Net in het komende uur Robert Pater samen met Welte met Russo. Reeman Hermans en Julio Iglesias. En mag ik misschien niet voor je draaien? Kom maar door met jouw suggestie. Dan kan ik die wellicht nog meenemen in deze heerlijke ochtend. De ochtend van 12 september. De dag van de scheiding, maar ook de dag van de migraine en de dag van de EHBO. En ik zei het straks al, dat valt niet voor niets allemaal met elkaar, toch? Que sera? Ze zei ja, toen het nog ware liefde was. Mooi, hè? Dit is Lars Brandt.

Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Robert Pater op Radio J&D. Lekker, hè? Die man maakt steeds betere muziek. En ik moet je eerlijk zeggen, ik hou wel van zijn stem en de hele melancholie die erbij hoort. Het is 11:12. Goedemorgen. Zaterdagmorgen op J&D. Samen wel te nu met Russo. Eens

jaar geleden, net voor Raymond Hermans, je hoort Hypnose in de heerlijke zaterdagochtend van Radio JND. Vandaag 17 jaar geleden dat de 100 miljoenste bezoeker de poorten van de Efteling passeerde. En het is de muziek van jouw radio. Goedemorgen, Iglesias nu met Kwerne.

Het liefde en de nacht, Jordy van den Boer op Radio J&D. Het is nieuwe muziek die hier voorbij hoort komen. En wellicht binnenkort in de J&D. Elke vrijdagmiddag de perfecte opmaat voor jouw weekend... met Koen van der Vorst tussen 3 en 6. John West met Lange Frans nu. Mijn schat, mijn vrouw, dat moet ware liefde zijn. Radio.

0: Amsterdam, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Verhuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
2: Jouw Nederlandse dag start hier.
1: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9.
1: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9.
1: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

Man, Desiree, heerlijk. Ik ben trouwens benieuwd of die rook bij het is op het J&D Winterfestival. Dat gaan we binnenkort weer vieren, 21 van november. Zet hem vast vanaf een uur of 2 à 3 smiddags. Ben je meer dan van harte welkom. Gaan we weer een groot feest bouwen met meer dan 50 artiesten. En jij bent inderdaad van harte uitgenodigd. Scoor je tickets op jndwinterfestival.nl.

Maxim Vroger. In de kroeg. Met Billy Dans en Ik slaap in de kroeg. De heerlijke zaterdagochtend van Radio J&D. Ik zit hier lekker aan een broodje en ik pak er nog een bakje koffie bij. Ja, de lunch is wat eerder vandaag hoor. Lekker. Kiel van der Graaf zometeen naar een oudje van Gloria Gaynor. Ik neem je mee naar maar liefst 1905.

een lekkere single. Ciao, doei, amore. Houdoe zeggen wij hier toch? Kido van der Graaf op Radio JND. Hoe zeg jij houdoe? Hoe zeg jij gedag? Haaien? Ja, dat heb je in Limburg nog wat meer, hè? Maar goed. Hé, we gaan van links naar rechts. Laat je meeslepen met het ritme van Jannes. Mijn naam is Jannes.

afgelopen zaterdag wat liedjes draaien op een leuk feestje op de kermis in Lieshout. En er werd deze een paar keer aangevraagd. Vond ik wel opmerkelijk. Ik vind het trouwens zelf ook wel een goede plaats. Zandloopster, je hoorde Robert van Hemert. De zaterdagochtend van J&D met nu Stef Ekkel. We gaan met z'n allen naar...

Lekker zeg, we gaan met z'n allen naar de kloten. Je hoort dus de Vekkel op Radio JND. En daarmee is het alweer bijna 12 uur. Zometeen Koen van der Vorst hier op het apparaat. Nou, dat belooft weer heel veel gezelligheid. En weet je wat het mooie is? We hebben het al een paar keer gehad over het JND Winterfestival. Eindelijk is ze erbij, daar zijn we hartstikke blij mee. Ik heb het over Senna, je hoort er nu op de radio met die Had Me Voor Even single van inmiddels alweer 3 jaar geleden. Want ze doet het al een tijdje goed hoor. Radio JND. Smakelijk lunch en tot aanstaande maandag om 1 uur of 4. Dat lijkt me een prima afspraak.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Goedemorgen.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor 5 wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van meer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. Het is over de AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Tegel eruit!

maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Container.

0: specialistbrabant.nl.
1: Hoe fijn zou het zijn om wakker te worden met vol en langer haar. Harbour Beauty maakt het waar.
2: Met luxe hair extensions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbour Beauty Tilburg.
1: Harbour Beauty.
3: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: Toon van der Voorst.
1: Helemaal present op de JND zaterdag. De nieuwe van Yves Berendsen komt eraan. Van Langer zometeen René Kars. Super gave tijd. En eerst hoor je Jeffrey Hezen.
2: Bij JND hoor je tijd.
1: Is het een droom?

I. Berendsen Verlangen draaiden wij. De nieuwe single van hem. Die gisteren ook gewoon meteen is binnengekomen in de JN30. Op plekje 21. En op 20 staat hij daar gewoon nog een keer met Misschien is het tijd. Dus gewoon tegen elkaar aan in de JN30. Mocht je die gemist hebben gisteren, vanmiddag vanaf 6 uur na Peter de Graaf, hoor je hem nog een keer helemaal non-stop. Hey, welkom op de zaterdagmiddag voor JND. We gaan samen lekker weekend vieren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben eraan toe. Ik weet niet hoe het bij jou zit. 2 dagen die helemaal van jou zijn, waarin jij mag bepalen wat er gaat gebeuren. Jij mag even de scepter zwaaien. Niet de baas, nee, het is helemaal all yours. Maar wij zijn er voor een klein beetje muzikale ondersteuning. Dus wil je iets horen op de radio, laat het ons weten. 085 760 9936 of gebruik de

is sowieso verstandig. Ja, ik kan het niet voorschrijven, maar het is wel verstandig. Vandaag graad of 22. Het gaat niet regenen volgens de weerspellingen nu. Dus laten we hopen op een mooie dag. 22 graden, kun je nog een beetje wat ondernemen, zeg maar. Heerlijk. Jullie plezier zo meteen. Mijn hart is geen hotel. Ook Dusty Springfield komt eraan. De J&D Classic. Eerst Suzanne Freek, liedje van vorig jaar.

blijven bizar vinden dat deze man gewoon niet meer onder ons is. Wat een gave en mooie muziek heeft deze man gemaakt. Feestmuziek, maar zoals hij eigenlijk altijd zegt, ja, het was een beetje een soort van feestpop. Een heel bijzonder genre en dat wist hij gewoon als geen ander neer te zetten. Super gave tijd hoorde je René Kars, liedje uit 2011. En daarvoor nog Suzanne Freek. Het weekend van Radio J&D is hier zo. Dusty Springfield zometeen in private komt eraan. Een J&D Classic en ook Monique Smit. Die heeft gebarentaal voor ons. Nou, klein lesje gebarentaal van Monique. Dat moet niet vervelend zijn, toch? Nee, zeker niet.

0: wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton. Pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens. Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
3: Rijkershaarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.

0: die ook nog eens een keer gewoon een nieuwe single maakt met Russo samen. En gewoon met deze single die je zojuist hoorde, Maak Me Nou Niet Gek, in de JN30 staat. Maar ook met die nieuwe single Boom, samen met Russo. Vrijdag, gisteren dus binnengekomen op 24. Dus gewoon met beide singles in onze eigen JN30. Vanavond hoor je hem non-stop vanaf 6 uur. Wil je heel de lijst terugvinden? Dat kan op radiojnd.nl. Of volg de lijst, de officiële lijst, via Spotify. Just Wanna Be With You van Janique. Zo meteen Belinda Kienaar komt er ook aan. En een liedje wat gaat over de dag van vandaag, over het weekend. Zaterdag is nieuw van Sabine. Hoor je ook zo. Eerst René Schuurmans, een hele fijne meezinger. Dit is bij ons in Brabant, bij JND.
1: Waar leeft een mens nog, Bourgondi?

Linda Kinaag. Haar nieuwe single Het is mijn leven hier in het weekend van Radio J&D. Zometeen Mart Hoogkamer. Waarom zal ik nog zeggen? Sabine komt eraan naar Nieuwste Zaterdag. En eerst hoor je Janique.

Een paar liedjes voor de kroegen in de hemel. Deze komt uit 2021. Je hoorde Mart Hoogkamer. Waarom zal ik nog zeggen? Daarvoor nog Janiek. En Just Wanna Be With You in het J&D weekend. Mijn naam is Koen. Zo meteen voor je. Laat het los van Peter Weensen. Misschien is dat ook wel gewoon het weekendmotto. Laat het even los. Niet denken aan werk. Nee, gewoon lekker even van die 2 dagen vrij genieten. Is het beste wat je kan doen. Zaterdag. Mooiste dag van de week, toch? Tenminste, ja, als je dan weekend hebt. Of misschien de zondag, wat jij wil. Om het even. In elk geval, Sabine heeft een liedje gemaakt over die ene dag in het weekend. Zaterdag. En die is nieuw op J&D.

0: je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. De groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan 40 miljoen euro. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. De politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
10: JND.

voor de mensen die voor 1982 zijn geboren. Wat deed je toen rond dit moment van het jaar, 12 september in 1982? Exit hoorde je, Kom bij me terug, een J&D Classic. En daarna nog Cloud en La Pression. Je bent op de zaterdag van J&D, mijn naam is Koen. En ik heb zo voor je Bob Marley en The Wailers, No Woman, No Cry. Henk Dame komt er ook aan. En de nieuwe single van Raymond Hermans, die in november een eigen concert geeft in de FNA in Eindhoven. Binnenkort hier op J&D win je de allerlaatste tickets. Dus dat je dat weet, houd het in de gaten. Bij Willem in de ochtendshow gaat het gebeuren binnenkort. Hey, Jari Hellegers heeft een nieuwe single, De Vloek van Bart.

dit is gewoon meezingen tot de max, toch? Ja, en dan zo vals als je kan. No Woman, No Cry, Bob Marley en The Wailers uit 75. Je hoorde ze hier bij J&D. Daarvoor nog Jari Helligers. De nieuwe single van hem, De Vloek van Barcelona. Hele fijne. Over nieuwe muziek gesproken, Raymond Hermans. Binnengekomen in de J&30 op nummer 19 met zijn nieuwe Ontpakkers Niet. Je hoort hem zo meteen. Ook Bluff en Bente komen eraan met Hoe Hou Ik Dit Vast. Ga je zo horen. En eerst de nieuwe single van Henk Dame, die er laatst bij was bij onze J&D Zomertour in Moergestel op 16 augustus. Een liedje van hem uit 2009. Dit is Laat Mij Alleen.

0: Weekend.nl of kom langs in Hezen.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nauta. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
9: Maar weer.
8: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
2: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgd.

0: groeispurt gemaakt in onze eigen J30 deze week. Vorige week stond ze op nummer 29, deze week op 10. Numidia en John West, gloedje nieuw. Habibi draaiden wij, heerlijk. Net na 2:30 op de J&D zaterdag. Waar je straks nog Bart Smits van me krijgt. Tenminste, ja, die is hier straks om 2:00. En daarna nog Peter de Graaf. En Tommy Costa, Lange Frans, Barry White, Agda de Munnik. En de nieuwe radio J&D Succes schrijft. Dit 30:30 allemaal voor je onderweg.
1: Elke morgen word ik wakker.

Daba aan de Costa del Sol. Zou heerlijk zijn geweest, toch? Tommy Costa, Lange Frans. Heerlijke single, daarvoor nog Jong van de Bomen. Nu jij hier niet bent. En ook Numidia aan John West draaiden wij. Morgen wordt fantastisch. Agda de Munnik. Hoor je zo meteen ook de nieuwe Radio JND Successchijf. Sinds gisteren in handen van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje. Krijg je zo meteen eerst even een lekkere meezinger van Barry White. Let the music play. One,

0: Daan de Munnik, morgen wordt fantastisch. J&D uit 2023. Daarvoor nog Barry White en Let the Music Play. Heet tijd geworden voor de J&D Successchijf. Sinds gisterenmiddag 16:30 in de handen van Jeroen van Zels. Zijn nieuwste heet Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Jeroen van Zels. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zels hier. En deze week is mijn nieuwe single Ik ga niet van Roosje.

Ik ga niet van roosje naar roosje. Jeroen van Zelst, sinds gistermiddag de Radio JND successchijf, is helemaal in zijn handen. En zometeen is dit mengpaneel en deze microfoon in handen van Bart Smit. Vanaf 2 uur hoor je hem op de zender. Daarna nog Peter de Graaf om 4 uur en daarna de JN30 non-stop. Morgen, 12 uur, gaan we nog 1 keer het weekend vieren en het leven vieren hier op JND. Ik heb

0: Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh? Wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Wie van Elektra houdt?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En komt werken bij Van Lieshout.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
4: Grintkeizer.nl.
3: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Dit is
8: Radio JND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 2 uur.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt 1 persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. In Amsterdam en Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de 5e tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. En dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
10: Ja, dankjewel. Dan kijken we naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie die krijg je van de ANWB en het is redelijk rustig. Dit zijn de bijzonderheden. A2 Utrecht richting Brabant. Tussen knooppunt Everdingen en Beest, daar verlies je 4 minuten. Tilburg richting Breda, dat is de A58. Daar verlies je 6 minuten tussen Tilburg Reeshof en het knooppunt Galder. A58 Tilburg richting Breda, oh, dat is dezelfde. Daar ook nog eens een keer een minuutje tussen Reeshof en knooppunt Galder. In totaal daar 11 kilometer aan vertraging. Dan de controles, er zijn er 3 gezien. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103.5. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Even oppassen bij 47.5. En ook een controle gezien, meteen de laatste, dat is de A59. Den Bosch richting Os. En daar staan ze te controleren bij 156.5. Ja, binnen nu en een paar minuten gaan we terug naar de muziek. Er zit ook weer een nieuwe weekendkeuze aan te komen. En onder andere Jannes ga je horen, Senna en Sven Versteeg.
8: J&D.

0: Bart Smit.
1: Ja, goedemiddag. Ik zei het daar straks al. Jannes komt eraan. In gedachten fluister ik jouw naam. Na Senna en Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk. Bij J&D hoor je tijd. Eindelijk weekend.

0: Jannes en in gedachten fluister ik jouw naam.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Ja, lang naar uitgekeken, maar eindelijk is het weer weekend met de zaterdagavond nog in het vooruitzicht. Dus ik ben altijd benieuwd naar jouw zaterdagavondplannen. Dus laat het me weten, 085-760-9936. Wat staat er deze zaterdagavond op het programma? En er is veel te doen. Er zijn veel feestjes, veel festivals. Kortom, ik ben dus benieuwd wat het gaat worden vanavond. En ook jouw favoriete liedje dus op de radio, dat kan gewoon voor je geregeld worden. En er zit vandaag ook weer een nieuwe weekendkeuze aan te komen. En ik weet ook al wie dat er in de weekendkeuze staat. Ik ga er nog niet al te veel over zeggen. Zometeen gaan we het daar nog uitgebreid over hebben. Op de radio straks nog Django. Die mooie ogen. Ook Jeffrey Heesen, die ga je horen. Met Loco. Eerst is hier Kido van der Graaf en Ik kom terug.

Jeff Geheze was dat. En Loco, ja, toch even een wisseling van de wacht. Django, nou, dat had ik beloofd. Die komt er zo meteen aan met die mooie ogen. Dit is Guido van der Graaf. Ik kom terug, hoor je nu in het weekend van J&D.

0: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl.
8: Met 10 jaar garantie.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat ie goed.
13: En wat doen we met het bouwafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja.
14: De bouw.
15: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

Jan Smit samen met Drieës en Die Man Is Verliefd. Ja, het is altijd om het even met je te hebben over de weekendkeuze. Ja, en maar goed dat ik de administratie er nog even op heb nageslagen. Want ja, de artiest die ik eigenlijk had bedacht, die is onlangs nog geweest. Dus ja, ik heb een kleine wijziging aangebracht. Maar goed, het is daardoor wel een beetje moeilijker geworden. Wie er in de weekendkeuze zit, niemand minder dan Robert Pater. Welke liedjes er tegenover elkaar staan, hoor je zo meteen. Monique Smit komt eraan naar Helemaal Hollands. Dit is Titanic.

Yves Berendsen en Lust was dat. En ja, de weekendkeuze die zit eraan te komen. En voor Raymond alvast een blinde gok op keuze B. Hij geeft hem door. Nou, Raymond, hij staat genoteerd. Hij wil ook graag Mart Hoogkamer horen met Kroegen in de Hemel. Zet ik op de lijst. Eerst Tino Martin.

0: Margokamer was dat en kroegen in de hemel.
1: De J&D weekendkeuze.
0: Ja, dan is het tijd voor het keuzemoment van vandaag, van zaterdag 12 september. Moeilijkheidsgraad 5 van 5. Het is echt een lastige weekendkeuze vandaag. Dat kan ik nu al wel met zekerheid zeggen. Robert Pater, hij staat op het podium van de weekendkeuze. En Raymond, die deed alvast een blinde gok. Die had al antwoord B doorgegeven. Ja, nog zonder dat hij de fragmenten gehoord had. Want hij zet erbij. Hij licht het nog eventjes toe. Maakt niet uit, want van Robert Pater is eigenlijk altijd goed. Dus ik stem alvast voor keuze B. Nou, hij staat hier dus genoteerd. Ben je er klaar voor? Is je telefoon opgeladen? Let dan goed op. Dit zijn de fragmenten.
1: Keuze A.
0: Robert Pater en Jaren komen, jaren gaan. Dat is keuze A vandaag. En als je dit liedje zometeen op de radio wil horen, dan moet je me een appje sturen en daar moet alleen de letter A in staan.
2: De

0: keuze B.
1: We hebben het gehoord, de fragmenten laat ik maar heel kort horen. Dit is keuze B. Ook Robert Pater. En het liedje heet Blijf toch bij mij. Dus de B van Blijf toch bij mij. En als je dit liedje zo meteen wil horen. Eigenlijk heel simpel. Dan stuur je me een appje met...

Ja, het lijkt zo makkelijk. Je hebt de fragmenten maar heel kort te horen gekregen. Toch even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze Robert Pater met op keuze A. Jaren komen, jaren gaan. Keuze B. Blijf toch bij mij. Ja, en ondanks dat je de fragmenten maar kort te horen kreeg, dat het allebei ontzettend leuke liedjes zijn. En ja, ze liggen ook dicht bij elkaar. Dus ik kan me voorstellen dat je moeite hebt een keuze te maken. Krijg je toch maar 10 minuten. Ik zei het al, moeilijkheidsgraad 5 van 5. Je krijgt dus 10 minuten de tijd. Dan moet je stem binnen zijn. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen op de radio. 085-760-9936. De A of de B dus. Dit is Robert van Hemert, Mona Lisa.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.

voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Dat zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. En dan het weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Het is nog rustiger dan een uurtje geleden. Er zijn nog twee bijzonderheden. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar inmiddels weer vrij. En over 5 kilometer verlies je daar een klein half uurtje. Dan de A16, dat is ook meteen de laatste. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Over 2 kilometer doe je er daar 7 minuten extra over. Dan wordt er ook nog gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staan ze nog steeds bij 103,5. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staan ze bij 47,5. De laatste controle die vind je op de A59 Den Bosch richting Os. Even oppassen bij 156,5.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

De spanning stijgt, want de weekendkeuze, het gaat vol gas. Kleine voorsprong nog voor keuze B. Maar wie gaat er winnen? Bij J&D hoor je thuis. Hoor je daar in deze Schuurmans? Hey, doe niet zo sexy.

0: John de Bever en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: En dan is het er tijd voor. Even kijken of we een lach op de gezichten kunnen gaan toveren. Nou, dat gaat sowieso lukken, want het zijn allebei liedjes van Robert Pater. En ja, eigenlijk maakt het natuurlijk niet uit welke rol gaat winnen, want het zijn allebei leuke liedjes. Maar het is hier wel een paar keer gelijk spel geweest. Zo rond het nieuws was er een kleine voorsprong voor keuze B. Maar ja, is dat allemaal zo gebleven? Of is er heel wat veranderd en is het tij gekeerd? Ja, je weet het, zolang ik nog niet op de knop heb gedrukt, kun je nog steeds je stem uitbrengen. Je kreeg vandaag 10 minuten de tijd. Moeilijkheidsgraad 5 van 5. Maar goed, wat ik al zeg, je kunt dus nog steeds je stem uitbrengen. Al kreeg je eigenlijk maar 10 minuten de tijd. En die 10 minuten zijn om, dus we smokkelen er gewoon een beetje tijd bij. John, die zegt keuze B vanuit Salau. En ik heb even opgezocht wat voor weer het is in Salau. Daar schijnt gewoon de zon en is het 26 graden. Dan heeft John een hele goede keuze gemaakt om daar op dit moment nu te zijn. Want in Nederland, ja, het is een beetje bewolkt. En een graadje of 20. Dus Marcel, die zegt keuze B. En voor Sylvia mogen we een A noteren. En zo zijn alle stemmen die inmiddels binnen zijn gekomen verwerkt in de computer. Het is ontzettend druk met stemmen vandaag. Ja, ik kan niet heel veel meer tijd rekken. Ik word hier al aangekeken. Ik moet echt op de knop gaan drukken. Het was moeilijkheidsgraad 5 van 5. En dat wil zeggen dat de tijd nu echt om is. Ik ga niet aftellen. Ik ga op een onverwacht moment op de knop drukken. Dat was al heel onverwacht. Maar ja, dan is er geen weg meer terug. Het moment is daar. Alleen de stemmen die nu in de computer zitten, die tellen nog mee voor het eindresultaat. En er komt nog van iemand een A binnen, zie ik eventjes op het scherm. Maar die mag ik dus niet meer meetellen. Je kreeg 10 minuten de tijd. De 10 minuten waren om. En we hebben er een klein beetje tijd bij gesmokkeld. Het gaat tussen twee liedjes van Robert Pater. Stel nou dat keuze A zo meteen gaat winnen. Dan ga je jaren komen, jaren gaan horen. Als keuze B in de meerderheid is, dan hoor je Blijf toch bij mij. De B van Blijf toch bij mij. En het antwoord is bijna daar. Maar ik kan je mededelen dat met een ruime meerderheid van de stemmen het tij niet is gekeerd. De meerderheid koos namelijk voor keuze B. Robert Pater en Blijf toch bij mij. Nou, ik ga het geluid hier in de studio een klein beetje harder zetten. En we gaan ervan genieten. Het winnende liedje vandaag in de weekendkeuze van deze zaterdag 12 september.

Rutger van Warneveld en zijn zwoele zomernachten. Ik denk dat ik 4 appjes erbij kan pakken waarin dit liedje is aangevraagd. Dus nou, dat is dan bij deze georganiseerd. Ja, het blijft ook gewoon een leuk liedje. Hij stoot de engelbewaarder van de troon. Galdame is dit en Alicia. En zo meteen ook nog Gladys Grace en John West.

0: Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Mee.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
2: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
3: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Home is where the heart is.
13: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
12: Rijkers Haarden.
13: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

26 jaar geleden brachten Jody Bernal Cassie Kendall uit. Komt een berichtje binnen van Frank de Wit uit Eindhoven. Ik krijg een nummer speciaal van Nelis Leeman voor het complete team van De Wissel uit Best. Hij heeft daar gisteravond genoten van een heerlijke mosselavond. De keuze is gevallen op Nelis Leeman.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet van roosje.

Jeroen van Zelst, ik ga niet van roosje naar roosje. Daarmee heeft hij de successchijf te pakken hier bij Radio JND. Het is bijna 4 uur. Zometeen gaat het weekend van JND verder met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. Hij is inmiddels binnen. Ik blijf je vandaag alleen met André Hazes junior en Leef. En ik wens je nog een hele fijne middag. En natuurlijk de zaterdagavond, want je hebt hem nog lekker in het vooruitzicht.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl. Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
4: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
4: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op de brug.eu.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een DJ. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.

Ja, een hele goede middag. Jouw Nederlandse dag staat aan. Tot vanavond 6 uur. Mijn naam is Peter. Zometeen Henk Verna. En tranen zijn niet om te huilen. Bij J&D hoor je maar nu eerst Ferry de Lits. En een bakel, Monaco.

Niet alleen om te huilen. Ja, het is vandaag zaterdag. Heerlijk genieten van het weekend. Officieel weekend. Het is echt de koning van de week, zeg maar, het weekend. En op zondag genieten van de koningin van het weekend. JND staat aan. Mijn naam is Peter. Tot 6 uur.

0: Nederlandse dag en de nacht.
1: Ja, deze nacht vergeten we de tijd.
0: Ja, 4:15 geworden op jouw Nederlandse dag. De zaterdag, hij is voor de helft voorbij. Maar het is toch genieten. Het kan nog voor de avondmaaltijd. Dus heerlijk dat je erbij bent overigens. 085-760-9936. Hier is Frank Galan.

0: vrienden van de radio. Ik heb zojuist nog een mooi appje binnengekregen van Erna. Ze heeft deze zaterdagochtend al een halve marathon gelopen. Nou, dat doen wij met de muziek tot aan 6 uur vanavond. Een halve marathon. Just Gone Girl van Jack Jersey.
1: All

Ja, het is de man met de koperen longen. Django Wagner. Op jouw Nederlandse dag. En Juanita. Ja, zometeen na 16:30 gaan we eens even een polletje doen hoe jij je zaterdagmiddag boodschapjes gedaan hebt vandaag. Ja, voor een hoop van jullie zit het waarschijnlijk al op je wekelijkse zaterdagmiddag boodschappen. Je bent weer heel hard thuis. En we gaan zometeen na 16:30 eens even kijken hoe jij dat vandaag gedaan hebt. Tot die tijd kun je luisteren van een oudje van Frank van Netten.

0: tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, umi.nl.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederland.

0: op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
4: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
5: Bedrijfskleding.
6: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
7: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18 grill en bar.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik. Zet zoden aan de dijk.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van Impact.
11: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
12: Jouw Nederlandse dag start hier.
11: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
11: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
13: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
11: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.

0: even mee, hè?
1: Ja.
2: Maar deze pak ik toch nog even mee.
0: Danilo Kartus.
1: Hey, hey.
0: Met de wat als ik wat mis.
2: Maar deze pak ik toch nog even mee.
0: Ja, wat is die supermarkt op de zaterdag toch een slagveld, hè? Ja, ik ga dagelijks bijna naar de supermarkt. En ja, dan zie ik dat ook van alles gebeuren. Ja, ik ben heel benieuwd naar jullie mooie zaterdag supermarktfrustratie. Wat is de grootste? We gaan er een polletje van maken.

allemaal zijn support op moet halen. Totdat het gescand is en het betaald kan worden. Of misschien ben je wel Team C, de kassasprint. Er gaat een nieuwe kassa open. Je kent het wel. De kassa daarnaast. En de mensen juist achteruit die rij sprinten naar voren om aan te sluiten bij die nieuwe kassa. Laat het ons weten in de app van Radio JND. Ben jij Team A, ben jij Team B of ben jij Team C? Corrie is begonnen, hoor ik.

0: stronger than love.
1: Johnny Cash.
0: Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than
1: love. Wij schrijven 1972, A Thing Called Love. Ja, we zijn toch een beetje bezig met de grote supermarktfrustraties die plaatsvinden in de supermarkt. En we hebben drie situaties gezet. Ben jij en hoor jij bij situatie A? Ben jij degene die dwars in het gangpad staat te kletsen? Of misschien hoor je wel bij situatie B, de slak voor de kassa die nog op zoek moet naar zijn portemonnee, pinpas en dergelijke voordat hij kan betalen. Of misschien hoor je wel bij situatie C, degene die het laatst in de rij staat en de nieuwe kassa die geopend wordt ernaast. En dat jij dan een sprintje doet van achteren naar voren en als eerste geholpen wordt. En de mensen die in de rij staan te wachten gewoon voorgaan. Laat het ons weten.

0: thuis. 5 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgde hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. 'S Middags wordt het hooguit 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Wie van Elektra houdt.
7: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
6: Komt werken bij Van Lieshout.
7: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
6: En komt werken bij Van Lieshout.
8: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning-assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijsterweg 8 in Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
8: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
9: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
13: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
14: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.

0: Peter de Graaf.
1: Ja, langzaam maar zeker werken we toe naar de J30 non-stop. Zometeen Robert van Hemel en Donnie met Moet dat nou? Maar nu eerst Frans, Bauer en Sineke.
2: Bij J&D hoor je het.
1: Hier is Vaya con Dios.

Ja, Laura Lin, jouw Nederlandse dag. Met een heel klein beetje een Belgisch accent. Je hebt het duimpje op al bedrogen. Ah, we zijn bezig vandaag met de Pol. Grootste supermarktfrustraties die je tegenkomt in de supermarkt. En ik kijk even naar de app van de JND. Situatie A, dwars in het gangpad gaan staan kletsen. Anouk die schrijft, ja, dat is wel gezellig hoor, maar doe dat lekker in een café. Ik probeer gewoon langs te rijden bij mijn karretje. Bram gaat ook voor situatie A. Ik vind het echt asociaal, blokkeren de hele route en hebben nul oog voor hun omgeving. Ik ram er tegenwoordig bijna spreekwoordelijk doorheen, zegt hij. Of situatie B, komen ook verschillende apps er binnen. De slag voor de kassa op zoek naar zijn portemonnee. Daan die schrijft van, ja, je weet ook dat je moet betalen, waarom pak je niet je portemonnee als er al voordat alles is gescand. Ik vind dat onbegrijpelijk. Eva schrijft, ik ga direct een... ik krijg daarvoor... Oh, wat schrijft ze? Ik krijg er direct een verhoogde hartslag van. Vooral ze daarna ook nog op zoek gaan naar hun bonuskaart of wat los geld. Nou, dan hebben we, ja, situatie C, die... nou, die komt er vet binnen hier op JND. Gijs die schrijft, ja, het is echt frustratie. Ik vind wie het langste wacht, die heeft het eerste recht om voor te gaan naar een kassa die opnieuw wordt geopend. Even kijken, Hanna die zegt van, ja, ik doe er zelf keihard aan mee. Het is survival of the fitness. Zodra het lampje gaat branden, gaan alle remmen los bij mij. En sluit ik me aan bij die hele nieuwe kassa die open gaat. Ja, zo heb je van verschillende situaties over verschillende type mensen. Mensen? Ja, mensen. Je mag je mail appen, je app appen naar jouw JND 085 760 9936. Hier is Harpel.

Dit is het van Harpo met Movie Star. Ja, lang geleden, hè? 1972. Terug in de tijd met zo'n klassieker. Stef Ekkel, hij doet het vandaag.

Yves, we zijn er. Hey, we zijn bezig met de grootste supermarktfrustratie van vandaag. Ben jij, en hoor je bij Team A, de mensen die hun winkelwagentje dwars door het gangpad parkeren om uitgebreid te gaan staan kletsen. Ben jij Team B, de slag voor de kassa die pas nadat alles gescand is op zoek gaat naar zijn portemonnee? Of ben jij Team C? Ga je voor de kassa sprint, voor de nieuwe kassa die open gaat? En sta je achter de rij en sprint je naar voren, dan hoor je bij Team C. Marcel, hij heeft geappt, hij is bij Team B. Hij gaat voor de zelfscan. Dat mag natuurlijk ook. Ja, en dan dwars er doorheen en hoppa, wegwezen, schrijft hij. Jack van Raamsdonk.

0: deurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Mooi, ja.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Container.

0: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND. Jouw

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: De nieuwe J&D app.

Ja, daar gebeurt het, hè, in de zevende hemel. Dat is naast de zesde en voorbij de vijfde. Dan kom je uit in de zevende hemel. Marjan Weber was dat op jouw Nederlandse dag. Bijna kwart voor zes geworden. De man begon zijn carrière in het begin jaren 70. Helaas, in 2023 verkreeg hij de diagnose dementie. En toch gaat hij nog een tour met de Great Pharrell Unplugged Tour. Om afscheid te nemen van zijn fans. Ik heb het natuurlijk over Tony Christie uit 1971. Is this the way to Amarillo?

0: Nou, je kent hem nog, hè? Is this the way to Amarillo? Tony Christie. Alalala. Lala. Nou, jouw Nederlandse dag staat aan. Het is de hoogste tijd geworden voor de successchijf voor deze week.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet

0: Ja, het is Manuel. En ik ben een dromer en we kijken nog eventjes naar de JND-app. Ja, het was vandaag heerlijk stemmig geblazen. En je verbaasje wat je allemaal voorbij ziet komen in de JND-app. We hadden dus de supermarktfrustratie voor vandaag. De mensen die hun eigen winkelwagentje dwars in het gangpad parkeren... om daar uitgebreid staan te kletsen. Of B, de slak voor de kassa die pas op zoek gaat naar zijn portemonnee. Waarna alles pas is gescand en de kassa sprint wanneer een kassa naast je opent. En de mensen achter in de rij als eerste vooraan sluiten. Nou kan je melden, de absolute meerderheid is geworden voor... Antwoord C. Dat is toch wel een van de grootste frustraties... wat blijkbaar speelt in het supermarktspel. Even kijken, ik haal er een paar tussenuit. Leo, ik gooi werkelijk mijn winkelwagentje in de strijd. En ik gooi hem ervoor en ik zeg... ho, ho, vriend, ik stond hier als eerste... voordat jij dit nieuwe kassa pakt. Mila die schrijft... als je niet snel genoeg reageert, dan heb je gewoon pech. Het is gewoon een kwestie van... leer blijven boodschappen doen, hè. Ja, Niels die vindt dat de supermarkten dit moeten oplossen... dat het toch anders kan met een centrale wachtrij... om deze agressie te voorkomen in één klap. Over klap gesproken. Ja, dat zou je doen. Hey, ik ga afscheid nemen. Morgen één fiets na 4 uur zijn we er weer hier op jouw Nederlandse dag. Zometeen nog zanger Alex met Stamcafé. En dit is André Hazes. Ik leef mijn eigen leven.
1: Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Goedemorgen, met Van Zochel.
10: Met Van Zochel Mortelcentrale?
9: Ja, voor...

0: acties op rolcontainernederland.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het.

0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
1: JN30.
0: De JN30.
1: De JN30.
0: Non-stop. Bij

0: De JN30. Nummer 26.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
2: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: J&D Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
8: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
9: Home is where the heart is.
10: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
9: Rijkers Haarden.
10: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
3: Jan Smit, Frans Bauer, Guy Berensen en Emma Heesters.
4: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
5: Dit is
6: Radio JND.
5: Elke dag
6: jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 7 uur.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair, nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. NFC Twente staat na de vierde zege dit seizoen voorlopig derde in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn vijfde nederlaag en is nu hekkensluiter. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
10: Huh, wat bedoel je?
9: De gehaktballen van de Ballenkoning.
10: De Ballenkoning?
9: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
10: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
11: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Cafetaria Bliksembos. Overuren in Eindhoven.
9: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
0: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
13: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
14: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
13: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
14: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
15: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
17: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweidemetals.com of kom langs in Best.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
1: De JN30.
5: Non-stop.
1: Bij JN30 hoor je thuis. Radio JN30. Nummer 14.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Nummer 6.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Dit is Radio DNA. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd op de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankte ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar garantie.
7: De goedkoopste veranda.
8: Tegel eruit.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
2: Radio J&D.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt de Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementslas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
4: Grintkeizer.nl.
5: Siergint en marmerstoonvloeren, ook voor uw paleis.
6: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig,

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijf? Kleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
7: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
9: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee.

0: NTU.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Bedrijf of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Goedemorgen!

0: Arjen Oostromeer. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl. J&D. Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: contactspecialistbrabant.nl. Wie van
1: Elektra houdt? Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
1: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkershaarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
10: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
11: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
12: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
14: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
15: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
16: Jouw Nederlandse dag start hier.
8: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
16: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
17: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
16: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Het weekend van JND.

0: je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
3: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: De nieuwe J&D app.

0: Hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet...

een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. SC Cambuur pakt de eerste punten in de Eredivisie. De club won in eigen huis met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax vanavond. In Sittard wonnen ze met 5-1 van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Win deze week op Radio JND tickets voor I'm Live op de IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 26 september met Emma Heesters, Frans Bauer, Mart Hoogkamer, Jan Smit en vele anderen. Luister deze week naar de ochtendshow met Willem en win. JND. Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren. Kom naar Grand Café Restaurant.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: 10 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meeste deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En de Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets... en voorkwam zo dat zij het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.
2: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
0: JND.
2: Het weekend van JND.
0: Het weekend van JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Iedere werkdag

zijn me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik...